0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct

0: vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker.

0: bewaker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 20:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
3: die blijven.
2: Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft een

0: Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, maar een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
1: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
1: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
2: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
0: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: But you're just a boy.
1: Weet meer door Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
1: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben

zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt.

0: de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als derde en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

wat ik zeggen moet. Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Bijzondere en zomerse business lounge. Liefhebbers van watersport, ondernemerschap en Nederlandstalige muziek kunnen hun hart ophalen tijdens een goed gevulde zomerse editie van Business Lounge. Op woensdag 5 augustus ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds een bijzondere mix van gasten die garant staan voor een verrassende en sfeervolle live-uitzending. Centraal staat Arnoud Brouwer van Jachthaven Stenhuis. Die zal vertellen over ondernemen aan het water, de aantrekkingskracht van de watersport en de laatste ontwikkelingen in de branche. Ook de populaire havenzangers zijn te gast. Zij zorgden onlangs voor een muzikale verrassing met hun aanstekelijke zomerhit Happy Sappy Barbecue'tje, speciaal geschreven voor Jean-Paul, de publiekslieveling uit B&B Vol Liefde. En alsof dat nog niet genoeg is, belt Erik tijdens de live-uitzending met Jean-Paul in Spanje.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen

0: Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de Straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dat bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Kijk.

binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Nou, ik kan wel wat bedenken. Opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilden zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Dieper Lokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Let me say the sense, baby.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verhul.
2: Bijzondere en zomerse business lounge. Liefhebbers van watersport, ondernemerschap en Nederlandstalige muziek kunnen hun hart ophalen tijdens een goed gevulde zomerse editie van Business Lounge. Op woensdag 5 augustus ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds een bijzondere mix van gasten die garant staan voor een verrassende en sfeervolle live-uitzending. Centraal staat Arnoud Brouwer van Jachthaven Stenhuis. Die zal vertellen over ondernemen aan het water, de aantrekkingskracht van de watersport en de laatste ontwikkelingen in de branche. Ook de populaire havenzangers zijn te gast. Zij zorgden onlangs voor een muzikale verrassing met hun aanstekelijke zomerhit Happy Sappy Barbecue'tje, speciaal geschreven voor Jean-Paul, de publiekslieveling uit B&B Vol Liefde. En alsof dat nog niet genoeg is, belt Erik tijdens de live-uitzending met Jean-Paul in Spanje.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Luister ook Radio Aalsmeer via onze website radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar een herhaling van Door de Mangel.
0: Radio Aalsmeer.
5: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
5: yeah. Door de Mangel.

0: Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we Door de Mangel
1: Wilbert Streng. Welkom dames en heren bij een nieuwe live aflevering van Door de Mangel, de talkshow op Radio Aalsmeer. En we zijn natuurlijk weer vanuit de gloednieuwe studio in de Oude Veiling. Uiteraard heten we ook de luisteraars van Rick FM van harte welkom, die iedere donderdagavond vanaf 6 uur met ons meeluisteren. En al voor het 12e jaar ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter bij ons in de studio. En ik moet er deze week misschien wel bij zeggen, een vrouwentrooster. Deze week verwelkomen we de 473ste gast. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Hazendonk en mijn naam is Albert Huijts. Vorige week hadden we een duo te gast in Door de Mangel. Trudy en Tobias Rooten. Zij zijn al jaren met elkaar getrouwd. Kwamen samen naar de studio toe vorige week. De 58-jarige Trudy is werkzaam als office manager. En de 62-jarige Tobias is tandtechnicus. Maar daarnaast zijn zij actief in de Aalsmeerse kunstwereld. Achter hun huis hebben zij twee kassen omgebouwd tot een kunstkas waar jonge kunstenaars kunnen exposeren. Daarnaast is Trudy actief voor de geluks- en kunstroute en fotografeert Tobias graag met zijn analoge fotocamera. Trudy omschreef zichzelf als blond, een optimist en gelukkig, terwijl Tobias de woorden kunstwerk, kunstgebit en kunst op zich het beste bij hem vond passen. Vanavond treffen we wederom een nieuwe gast aan hier achter de microfoon. Trudy en Tobias die hebben namelijk Wilbert Streng gevraagd om naar de studio te komen. Wilbert is samen met Bob van de Heuvel zeer actief binnen de culturele wereld in Aalsmeer. Onder andere met de schrijversparade, waar hij mensen aan het lezen probeert te krijgen. Zij willen graag weten hoe lang Wilbert en Bob nog doorgaan. Nou, het antwoord op deze vraag en nog veel meer hoor je vanavond bij ons in Door de Mangel. En mocht je nu thuis zitten en denken van, nou, ik heb ook wel een vraag voor Wilbert, dan kan je deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl of bellen tijdens de live uitzending op maandagavond naar 0297-325858. En dan kan je zelf, Wilbert, je vraag stellen. Van harte welkom, Wilbert. Bij ons in de studio.
2: Dank je.
1: Ik ga deze microfoon even een beetje naar beneden zetten. Dan kunnen we elkaar zien. Voor jou deels bekend terrein, maar voor een groot gedeelte ook weer onbekend terrein.
2: Ja, want dit is wel heel supernieuw allemaal. Het is echt heel mooi geworden.
1: Je bent ook actief geweest voor Radio Aalsmeer.
2: Ja, bij That's Life met Jenny Piet. En een paar jaar gedaan en daarna gestopt.
1: Ja. Maar in de kunstwereld, want daar gaan we het uitgebreid vandaag hebben natuurlijk. Daar ben je nog steeds actief. Ja. En dat zal nog wel even blijven. Maar hoe lang gaan we? Nou, laten we meteen maar met die vraag beginnen. Hoe lang ben je nog actief?
2: Weten we het niet.
1: Nee?
2: Zolang we nog kunnen en zolang we nog willen en zolang we nog plezier erin hebben, blijven we gewoon doorgaan.
1: En waar gaat het dan van afhangen om de beslissing te nemen om misschien te stoppen?
2: Geen idee.
1: Gezondheid? Of?
2: Hooguit, denk ik. Ja. Of dat we op een gegeven moment niet meer de mensen trekken die we willen hebben. Of er kunnen zoveel redenen zijn, maar wij willen wel doorgaan.
1: Voorlopig.
2: Ja. Voorlopig
1: kunnen mensen nog op jullie rekenen.
2: Ja.
1: Nou, we gaan jou het komende uur door de mangel halen. Eigenlijk hadden vorige week, dan moet ik wel even de goede namen natuurlijk gebruiken, Trudy en Tobias gevraagd of je samen met Bob wilde komen. Maar ja, Bob is al een keer bij ons de gast geweest. Ja. Dus vandaar dat jij vanavond hier bent. En we gaan jou door de mangel halen. En dat doen we altijd aan het begin met twee zeer bekende vragen. Die stellen we al jaren aan elke gast. Dus die gaan we ook jou voorleggen. En de eerste is, kan jij jezelf in drie woorden omschrijven? Wie is Wilbert Streng in drie woorden? Dat is meteen de moeilijkste vraag van de hele avond, hoor. Dat horen we over het algemeen.
2: Lang.
1: Lang.
2: Rustig.
1: Rustig.
2: En sociaal.
1: En sociaal. Lang, dan doe je denk ik op je lengte.
2: Ja. Niet van stof.
1: Nee? Nee. Zou kunnen.
2: Ja, kan. Maar nee, over het algemeen kort maar krachtig vind ik prima.
1: Ja. En je omschrijft jezelf als rustig.
2: Ja.
1: Rustig in je omgang, in je gedrag.
2: Of ik laat me niet gauw gek maken.
1: Nee, ook dat niet.
2: Mensen kunnen heel lang aan me trekken en zeuren. Een voorbeeldje geven. Ik heb nu geen internet thuis.
1: Dat in deze tijd.
2: Ik heb bij elkaar al bijna 4 uur aan de telefoon gezeten. En in die 4 uur ben ik maar 1 keer boos geweest. Nou, dat vind ik knap van mezelf.
1: En werkt het inmiddels?
2: Nee.
1: Dus

0: Het is ook nog geen zin om
1: te worden. Overmorgen misschien.
0: Ja. En je noemt jezelf sociaal. Nou, we gaan kijken of we deze drie woorden herkennen het komende uur. Ik denk dat we een aantal sowieso wel het etiketje al op kunnen plakken. Maar dat gaan we zien
1: prima.
0: De komende tijd. De andere vraag die we onze gasten altijd voorleggen is op zijn Aalsmeers gezegd. Van wie ben je er eentje?
1: Ja, niet van een Aalsmeer.
0: Nee, je komt niet uit Aalsmeer, hè?
1: Nee, ik ben er eentje van Ali en Bert. En dat waren mensen uit Oegstgeest. Preciezer, Bert kwam uit Lisse en Ali kwam uit Sassheim. En ik uit Oegstgeest. En daar een groot gezin. 8 kinderen. En ik ben op de een of andere manier in Aalsmeer terechtgekomen.
0: Nou, dan ben ik toch wel benieuwd hoe.
1: Door Bob.
0: Door Bob.
1: Ja, ik ontmoette Bob. En ik wil niet zeggen het was liefde op het eerste gezicht. Maar er was wel, zoals je tegenwoordig zegt, er was een klik. En toen ben ik... hij bood mij toen aan om samen naar een woning te zoeken. Nou, hij zegt dat ik nog steeds op zoek ben. En dat is inmiddels 20 jaar. Dus,
0: maar jullie wonen wel ergens, toch?
1: Ja, we wonen wel ergens. Ja. Maar hij woonde er al en ik mocht bij hem inkomen.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar dat betekent, jij bent opgegroeid in Oegstgeest?
1: Ja.
0: Dat is anders dan Aalsmeer.
1: Heel anders dan Aalsmeer, ja. Oegstgeest is veel meer een forense plaats. Met wel een wat oudere kern. Als je ook bepaalde namen in Aalsmeer hebt, die heb je ook wel in Oegstgeest. Maar het is niet zo'n hechte gemeenschap als Aalsmeer.
0: Is het bruisend zoals in Aalsmeer?
1: Nou, ze zijn dit jaar voor het eerst begonnen met een feest. Durf je eerst het weekracht te zetten. En er stond een tent. Maar dat was het ook. De binding is er. De band tussen Oegstgeestenaren is er nog niet zo ontzettend. Begin misschien te komen, ik weet het niet.
0: Terwijl het toch een gemeente is die al wat langer bestaat.
1: Ja.
0: Alleen al van het boek van Jan Wolkers kennen we natuurlijk de plaats.
1: Ik kom ook uit het oude Oegstgeest. Sterker nog, ik ben geboren tegenover het geboortehuis van Jan Wolkers. En ik ken ook heel veel plekken uit de boeken van Jan Wolkers. Dat ik denk van, oh ja. Maar ja, als je nu die straat ziet, dan denk je, ja, de sfeer is weg.
0: Ja.
1: En dat is jammer. En dat is hier ook wel gebeurd in Aalsmeer. Maar je hebt toch nog heel veel plekken waar de sfeer wel is.
0: En vind je dat prettig?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nou, vertrouwd. Wat moet je dat zeggen? Ik hou ook wel van wat oudere gebouwen. Er zijn sommige plekken in, nou, ik wil niet zeggen in Aalsmeer, maar een hoofddorp waar ik eigenlijk helemaal niet meer wil komen. Vond ik spuug lelijk. En daar is gewoon alle charme weg.
0: Ja. Maar dat is ook in de andere buurgemeente, in Amstelveen bijvoorbeeld. Ook.
1: Ja,
0: daar ook. Wordt ook heel veel wat oud is
1: weggedaan.
0: Ja. En,
1: ja. Kijk, en dan weet ik heus wel, ik ben vorige week naar de historische film geweest. En ik wil bijna hysterisch film zeggen, maar de historische film geweest. En dan zie je inderdaad de Zijdstraat zoals die was en zoals die nu is. En dan zie je dat er ineens twee rijen auto's doorheen konden gaan. Nou, dat zou ik ook niet meer terug willen. Nee. Zo ver wil ik niet gaan. Maar ja, er is toch in de Zijdstraat ook heel veel veranderd. En dan ben ik niet eens een Aalsmeerder.
0: Hey, voel je je wel een Aalsmeerder?
1: Ja. Ja, inmiddels wel, ja.
0: En wat is dat dan, een Aalsmeerder?
1: Weet ik niet. Je hoort, of ik er echt bij hoor, weet ik niet. Of dat ooit gaat lukken, weet ik niet. Maar je doet mee met een aantal dingen. Je kent toch heel veel mensen in Aalsmeer. Je hebt heel veel contacten in Aalsmeer. En als je op straat loopt, heeft Bob het iets meer dan ik. Het gedag zeggen. Hey, ha. Nou, en je kunt de Zijdstraat niet doorlopen of... je komt wel altijd iemand tegen.
0: Maar ik denk, jij wordt ook wel snel herkend.
1: Ja.
0: Want je hebt toch een aanwezige baard, om het maar even zo te zeggen.
1: Ik heb een aanwezige baard, dus ik word snel herkend. Ja. Maar dat, het zijn gewoon de mensen die je tegenkomt. Als we op de braderie lopen, dan beginnen we aan de ene kant van de Zijdstraat. En drie kwartier later, dan zijn we, waar zullen we dan zijn? 100 meter verder.
0: Ja.
1: En dan heb je eigenlijk niks gezien, alleen maar gepraat. Dat is wel het sfeertje waar ik van haal.
0: Ja?
1: Ja. Dan krijg je toch wel de sociale, wat ik net zei. En ik ben lang, dus ik kan ver van tevoren mensen ontdekken. En dan kan ik altijd nog tegen Bob zeggen duiken.
0: Ja, ja. Ik wilde net zeggen, je kan ook nog links gaan dan in plaats van naar rechts.
1: Maar dat gebeurt niet veel.
0: Nee, maar je voelt je dus als een vis in het water hier in Aalsmeer. Ja, nou, wat je allemaal doet in Aalsmeer en wat je in het verleden gedaan hebt, daar gaan we het straks
1: over hebben. Even één dingetje. Ik kende Bob niet eens, maar ik had een collega in Aalsmeer, daar deed ik een cursus mee, directie iets in het onderwijs. En ik kwam via Kudelstaart Aalsmeer binnenrijden, dus waar ik nu woon zo'n beetje. En toen viel ik eigenlijk al helemaal stil van, god, wat is dit mooi. Bij de Snieloods van Dick Kuyn nu. Nou, geweldig.
0: Je kan beter van die kant Aalsmeer binnenkomen dan vanuit Hoofddorp.
1: Maar goed, dat was toen ook nog mooi.
0: Nee, goed. We gaan er straks nog even verder over hebben. En wat je natuurlijk allemaal nog doet. Even naar de muziek. Want je bent begonnen met een nummer van Anita Meijer.
1: Ja, heel raar. Want ik ben niet echt een Anita Meijer fan. Maar ik vind het lied Why Tell Me Why toch echt wel belangrijk. Van wat heb je nodig in het leven? Wat zijn de vragen? Wat zijn je onzekerheden? En wat is de zin van je leven? En dat vind ik bij Anita Meijer heel duidelijk. En in het lied wordt dan ook nog gezegd, learning en leren is zo belangrijk. En dat, dat moet je leven lang blijven doen.
0: Ja. En dat doe je ook nog steeds? Ze zeggen wel, als je niet meer leert, kan je bij het stoppen.
1: Nee, ik leer nog best elke dag dingen. Niet meer de cursussen, maar ik leer nog wel dingen.
0: Maar je leert op andere gebieden dan natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat herkende jij in het nummer van Anita Meijer.
1: Ja.
0: Volgende nummer wat we klaar hebben staan, dat is een nummer van Ross Stewart.
1: Ja.
0: Sailing. Ja. Ben jij een zeiler?
1: Vroeger wel, ja. Tegenwoordig vind ik te veel werk. als jongetje was ik scout. Ja. En dan ging je op kamp. En in 1975 was dit de zomerhit. En ik weet dat ik ergens op de Nieuwkoopse Plassen zat, lag. Het was schitterend weer. En dan kwam dat nummer telkens voorbij. We mochten geen radio's hebben. Dus ik snap ook niet dat we het altijd hoorden. Maar we hoorden het wel. En dat, het geeft die vrijheid. Het was hartstikke leuk. En als ik dat nummer hoor, brengt me dat eigenlijk weer terug naar die tijd.

0: We Are Sailing, Rod Stewart. Ja, ik zie hem dan altijd gaan, Rod Stewart.
1: Ja, ik ook. Ja. Kopie, ja.
0: En jij woont samen met Bob op een woonboot. Daar ga je niet mee zeilen natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar is dat wel omdat je van water houdt?
1: Ja. Ja, water is wel... Als ik niet van water zou houden, had ik daar niet moeten wonen. We hebben ook een schip waar we zomers mee varen. Daar willen we altijd verder mee gaan. Maar dit jaar waren alle bruggen in Noord- en Zuid-Holland geloof ik dicht. Die gingen niet meer open. Maar we zijn toch wel vrij snel. Nou, als het een beetje weer is, niet zoals vandaag, dat we de poel op gaan. En daar desnoods een paar dagen liggen. En kijken wat daar gebeurt.
0: Oké, dus het is niet zo dat je altijd heel ver weg gaat met de boot. Maar
1: nee, hoeft niet.
0: Lekker dichtbij. En gewoon even een dagje.
1: Kan nog komen.
0: Ja.
1: Soms hebben we wat andere dingen te doen.
0: Hebben jullie een groot schip?
1: Ja. 9,5 meter.
0: Ja.
1: Met een mooie slaapkamer en een salon. En heel leuk. En daar gaan heel veel mensen op bij de Pramerace.
0: Dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Want... Dat is
1: en
0: iets,
1: droog.
0: Dat is iets. Ja, dat was wel prettig deze keer. Want we hebben toch wel wat regen gehad natuurlijk. Ja. Maar dat soort evenementen, daar doen jullie mee. Ook met het vuurwerk en dat soort dingen.
1: We gaan niet naar de tent. Dat trekken we niet meer hooguit naar de historische film. Maar net vuurwerk en zo, daar zijn we bij.
0: Ja.
1: Daar heeft Bob ook nog wel een taakje. Dus met zijn bloemen.
0: Ja.
1: En ik dan ook.
0: Ja, want dan mag jij helpen.
1: Assistentie van Bob, ja.
0: Even terug naar je jeugd, Wilbert. Jij bent, zei je al, opgegroeid in Oegstgeest.
1: Ja.
0: Daar ben je, neem ik aan, ook naar school gegaan.
1: Ja.
0: En uiteindelijk heb jij ook voor het onderwijs gekozen.
1: Ja.
0: Is dat iets wat je meekreeg uit je jeugd vandaan? Dat je dacht van, nou, ik vind dat wel leuk.
1: Ja.
0: Meester of juf zijn. Nou, in dit geval natuurlijk meester.
1: Ja. Ik weet echt heel goed dat de juffrouw van wat toen nog eerste klas heette, nu groep 3, boos werd op mij. Want ik had opgeschreven, op de een of andere manier hadden wij dus een vragenboekje, wat wil je laten worden? Ik had professor opgeschreven. Maar je zit in de eerste klas en je schrijft het verkeerd en ik had op de juf moeten wachten. En dat weet ik nog heel goed. Dus het is echt iets wat ik al als kind wilde. Schooltje spelen, dat soort dingen, dat was altijd wat ik leuk vond.
0: Ja. Dus je bent de opleiding gaan doen.
1: Ja.
0: Je bent welke opleiding heb je gedaan?
1: De RKPA Mariehoeven, de Rooms-Katholieke Pedagogische Academie Mariehoeven. Toen heette het nog Pedagogische Academie. Bestaat niet meer. Dat waren broeders. Sommigen die heten Broeder Loeder. Maar dat is weer persoonlijk iets. Maar het was een leuke opleiding. 3 jaar. En
0: dat was in Leiden?
1: In Den Haag.
0: Den Haag.
1: Ja, Mariehoeven. En ja, daarna gelijk het onderwijs ingedoken. Ik had het geluk, in die tijd was het heel moeilijk om een baan te krijgen. En wij studeerden met, ik geloof, 30 man af of zo. 30 man en vrouw. En ik was de eerste of de tweede die een baan had. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee. En dat is een school geworden waar ik 25 jaar verbonden ben geweest. En ja, dat was leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ben je zo lang op één school?
1: Ja. Maar als leerkracht, wat verschillende groepen, uiteindelijk directeur geworden op die school. En toen vond ik het tijd om mijn vleugels uit te slaan. Er was ook wel het een en ander gebeurd. Wat niet zo prettig was. En toen was het eigenlijk al tijd dat ik wegging. Ook voor mezelf.
0: Ja.
1: En toen ben ik in een hoofddorp terechtgekomen. Nee, in Bad Hoefdorp terechtgekomen. Dat is Haarlemmermeer. Op een school, daar ben ik 3 jaar geweest. Toen naar Nieuw-Vennep op een school, daar ben ik 10 jaar geweest. En toen vond ik het als directeur basisonderwijs, vond ik het willetjes. En toen kon ik als leerkracht aan de slag op een school voor speciaal basisonderwijs. En ik vond 2 functies heel leuk. Ik heb 1,5 jaar ben ik bezig geweest met kleuters. Vond ik fantastisch. En die 7 jaar speciaal basisonderwijs vond ik ook geweldig. Het waren eigenlijk de jaren waar je het minste druk voelde binnen het onderwijs. waar je het meeste kon doen met kinderen. En kijken wat er in kinderen zat. En eruit proberen te halen. Zonder dat je toetsen en andere ellende. Ze waren er wel, maar veel minder belangrijk.
0: Ja, want die administratielast die je hebt in het onderwijs. Dat vond je niks, hè?
1: Nee. Dat is ook de reden dat ik gestopt ben als directeur. Je bent. Toen ik begon als directeur was je nog. Werkend, meewerkend collega. En nou, toen ik stopte als directeur was je eigenlijk de kantoorman.
0: Ja, een soort manager was je.
1: Ja, en dan het contact met de leerlingen was er eigenlijk bijna niet meer. Ja, tenzij het zelf opzocht en dat deed ik wel. Ja.
0: Wat sprak je zo aan het onderwijs?
1: Als jongetje van 6 weet ik dat niet. Maar uiteindelijk weet ik dat het werken met kinderen en kijken hoe zij zich ontwikkelen. Kijken hoe jij kinderen, hoe jij talenten uit kinderen kunt krijgen. Die kinderen zelf ook niet altijd in de gaten hebben. Ik sprak half jaar geleden een oud leerling. Dat is een meisje van inmiddels 34. En die heeft een stem als een klok. Echt geweldig. En die zong in Utrecht. In een zaal. En dat was iets dat ik denk van ja, het zat erin ooit. We hebben met jou de musical gedaan. En toen had je ook al zo'n stem. Alleen, ja, dan ga je eerst 6 jaar lang. Dat deed ze VWO. En dan zie je wel. Ja, uiteindelijk heeft ze toch weer gekozen voor het vak van muzikant en zingen. En toch de passie volgen.
0: Ja.
1: En dat vind ik leuk als je dat bij kinderen eruit kunt krijgen. Passie volgen.
0: Maar is dat mogelijk in het huidige onderwijs?
1: Nee.
0: Nee. In ieder geval te weinig.
1: Te weinig, ja. En het is ook altijd moeilijk geweest. Als jij als 13-jarige een richting moet kiezen waar de rest van je leven aan vastzit. Ja, wat heb je dan te kiezen? Dan moet je echt wel een passie hebben al ontwikkeld. En die hebben de meesten nog niet.
0: Nee.
1: En dan ben je 18 en denk je, is dat alles? Nee, dat is het dus niet. En daarmee hoop ik dat je kinderen vroeg een richting op kan doen. Jongetje wat een hekel had aan school. Zeg, wat wil jij worden dan? Loodgieter. Ik zeg, ja. Ik zeg, dan moet je toch wel even doorzetten een paar jaar. Ik zeg, en dan verdien je meer dan mij. Echt waar? Ik zeg, ja, echt waar. Ik hoop dat het gelukt is. Ik heb geen contact meer met hem.
0: Nee, maar dat is natuurlijk wel lastig. We hadden net vooraf ook eventjes erover dat kinderen die moeten kiezen, worden soms ook gedwongen, bijna zou ik willen zeggen, door ouders om een bepaalde richting te kiezen of een bepaald niveau te kiezen.
1: Ja.
0: Terwijl het eigenlijk niet bij ze past.
1: Nee.
0: Hoe zouden we dat anders moeten doen in het Nederlands onderwijs, denk jij?
1: Nou, weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik ben niet, godzijdank, niet de minister van Onderwijs. Ik hoef ook niet allerlei plannen te maken. Ik denk dat ik dat ook wel achter me heb gelaten. Een soort gevoel van, ja, je kan het bijna niet veranderen. Is ook de reden dat ik naar het speciaal basisonderwijs ben gegaan. Dat je zegt van, ja, maar dan probeer je met kinderen iets te bereiken. Je hebt kinderen die al op een achterstand staan. Kijken of je daar toch iets kan bereiken wat voor die kinderen haalbaar is. En als ik dan zie hoe sommige kinderen, dan ga je op bezoek bij een praktijkschool. En sommige kinderen dan helemaal opgaan in de plantjes of in de dieren. Dan denk ik, ja, waarom zou je iets anders willen? Ga dat alsjeblieft doen.
0: Ja.
1: En die toets, laat gaan. En beste ouders, kijk eens naar je kind. Wat vindt die nou leuk? Wat vindt die belangrijk? En probeer daarin mee te gaan. En niet wat jij belangrijk vindt als ouder.
0: Kind moet gelukkig worden.
1: Het kind moet gelukkig worden, ja. En de ouders die worden dan ook vanzelf gelukkig.
0: Meestal wel.
1: Ja.
0: We gaan straks met jou, als je het goed vindt, nog hebben over de dingen die je in cultureel Aalsmeer doet.
1: Ja.
0: Want daar zijn ook heel veel dingen die je daarin doet. En waar je denk ik ook behoorlijk je ei in kwijt kan. Maar dat doen we nadat we de volgende plaat hebben kunnen luisteren. En jij bent een beetje van de Franse taal gaan houden op een gegeven moment.
1: Ja. Ook. Nou ja, het nummer is Frans toevallig. Het had ook het Nederlandse nummer kunnen zijn. Omdat dat voor mij gewoon. De eerste school waar ik gewerkt heb, de eerste leiderschoolvereniging, nam altijd afscheid met dit lied van de collega's. En die school is best wel, heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. En dat. Toevallig gisteren was er een collega die werd 80. En dan kom je 3 andere oud-collega's tegen. En dan haal je herinneringen op. Of je denkt, oh ja, oh, dat hebben we ook nog meegemaakt. En dat hebben we ook nog meegemaakt. En dat waren hele leuke, maar ook hele droevige herinneringen. Dus dat vind ik wel belangrijk. En daarom het adieu.
0: Adieu, monsieur le professeur.
1: Oui.

0: Adieu, monsieur le professeur. Ja, dan komt die professor toch weer even om de hoek kijken, Wilbert.
1: Ja, is toch weer in de buurt gebleven.
0: Ja. Nou goed, je bent heel actief geweest in de onderwijswereld. Ik denk dat heel veel mensen je daar ook kennen.
1: Ja.
0: Maar niet hier in Aalsmeer.
1: Nee, het is...
0: Heb je dat bewust gedaan?
1: Nee hoor, er was gewoon werk in de Haarlemmermeer. En ja, dan ben je in een stichting en dan kun je verschillende scholen in de Haarlemmermeer bedienen of bezoeken. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd te solliciteren op Oost, maar dat was niet gelukt.
0: Je bent, dat is het laatste en dan gaan we over naar de cultuur hoor. Mm-hmm. Je bent begonnen als docent, ja. Toen ben je directeur geworden, maar je bent geëindigd weer als docent.
1: Ja.
0: Heb je dat, is dat ook een bewuste keuze zo van, nou dan is het cirkeltje weer rond of?
1: Nee. Ik was gewoon zat als directeur. Het was klaar. En op zich was ik helemaal niet... De school ging goed en het was heel leuk. Het was een Daltonschool. Maar ik was gewoon klaar mee. Echt, ja. Ik weet ook nu niet meer wat nou precies het probleem was. Maar voor mij was het genoeg.
0: Ja.
1: En ik had zoiets van, als ik nou nog 7 jaar dit moet gaan doen. Ik weet niet of dat redt. Dus stoppen.
0: En dan dacht je, nou, maar ik wil niet het onderwijs al uit. Ik ga gewoon voor de klas weer.
1: Ja. Nou. En dat is, en ik had een hele aardige directeur op die school. Die me ook wel, gezien mijn leeftijd, me een beetje ontzien heeft. Maar niet helemaal.
0: Nou, dat kan ook niet helemaal. Ik bedoel, nee. Je kan in het onderwijs ook niet op halve kracht
1: varen. Je kan niet half kracht, nee hoor.
0: Maar goed, we laten het onderwijs even voor wat het is. We gaan even naar de culturele kant. Want jij bent natuurlijk samen met iemand die ontzettend creatief is.
1: Ja.
0: Is dat iets wat je van hem geleerd hebt? Of is dat al iets wat in je zat?
1: Nee, het zat ook wel in me. Hij is heel creatief met bloemen. Ik film met teksten. En hij is aanwezig en ik wat minder. Ik ben rustig. En dat, maar het is ook wel dat hij dingen kan bereiken omdat ik er ook bij ben. Het is niet zo dat we elkaar loslaten daarin. Maar vooral ondersteunen.
0: Elkaar aanvullen.
1: En aanvullen, ja. Kijk, als je kijkt, hij is met schilderen bezig. Ja, prima. Maar hij heeft wel de kritiek nodig op een gegeven moment. Dus dan betekent het, als hij een schilderij af heeft, ja, dan wordt er heel erg gekeken van, kan deze wel, nou, ik zou bijna zeggen door de mangel. Maar...
0: Ja. Ja, je bent een soort balletagecommissie.
1: Ja. En dat ben je niet alleen. Dat doet ook Janne van Zon. Dus... En dat geldt ook voor zijn teksten. Hij schrijft voor de Nieuwe Meerbode. En elk verhaaltje wat hij doorneemt, ja, dat wordt wel op taal en op woordgebruik doorgenomen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat vind je leuk om te doen?
1: Ja.
0: Want je vindt taal leuk?
1: Ja. Het is voor mij best wel... belangrijk om goed met taal bezig te zijn. Ik heb dat vroeger zelf gedaan. Dat je op een gegeven moment ook voor school stukken schreef. Niet eens officiële stukken, maar ook echt gewoon musical-achtige dingen. En dat vind ik wel leuk. Maar dan moet het wel goed gebeuren. En dat ga ik niet op de komma letten helemaal. Maar de komma moet wel goed staan.
0: Want we hadden net dat nummer wat we draaiden van Adieu, Monsieur le Professeur.
1: Ja.
0: Je zei al, daar maakten wij teksten op als een collega afscheid maakte.
1: Ja.
0: En jij was dan degene die die teksten schreef, lijkt mij.
1: Ja. Dat waren afscheidsliederen. We hebben ook op die school, dat noemen wij het slotspektakel. Dat was het eind van het jaar. Dan hadden we een heel groot musicalachtig toneelstuk met een rode lijn. En de rode lijn schreef ik. En ik noemde haar altijd mijn muze, een docent muziek. En die schreef, of die zorgde dat er goede muziek erbij kwam. Maar op die muziek moesten ook weer teksten komen. Dus ja, en dat was een spektakel.
0: Ja.
1: Echt rijendik op de tribune.
0: En daar kon je creativiteit
1: daar kon creativiteit in kwijt. Ja, ja, ja.
0: Is dat ook de reden waarom jij met de schrijversparade bezig bent?
1: Ja, ik vind de schrijversparade is ooit gestart hier in de bibliotheek. Met wat schrijvers uit Aalsmeer. Maar ik vind het En we zijn inmiddels zover dat we proberen altijd de jeugdraad erbij te betrekken. Met de kinderburgemeester, de kinderraad. Die komen 's morgens en dan gaan we iets doen met taal. Waarschijnlijk wordt het dit jaar weer schilderen met woorden. Dan komen we Janna van Zon. Die heeft enorm veel schilderijen. Ze mogen schilderijen uitzoeken. En dan zelf gaan verzinnen wat voor verhaal ze daarbij willen hebben. Nou, daar krijgen we schitterende verhalen bij. Dan hebben we tweetaligen. Nee, anderstaligen moet ik zeggen. Die nemen een boek mee wat zij mooi vinden in hun eigen taal. En gaan daarna in het Nederlands vertellen waar het over ging. Nadat ze een stukje hebben voorgelezen. Vervolgens gaan we mensen uitnodigen of willen we mensen uitnodigen om zelf een stuk voor te lezen uit hun favoriete boek. Dus je bent van harte welkom. De eerste weekend van november. En tenslotte hebben we ook nog een schrijver die iets komt vertellen over zijn of haar werk. Dat is helemaal duidelijk.
0: Dat gebeurt hier in de bibliotheek?
1: Nee, dat gebeurt bij Janna van Zon in het Huiskamermuseum. De bibliotheek was op een gegeven moment wat beperkt.
0: Dat kan nu ook natuurlijk niet, want ze
1: zijn verbouwen. Nee, ze zijn verbouwen, maar het was toen ook wel om 5 uur gaat de deur dicht. En dan was het schrijven nog niet klaar.
0: Nee.
1: Ja, dus we hebben ons daarin op een gegeven moment gezegd van, nou, dan gaan we het bij het Huiskamermuseum doen. En iedereen is welkom.
0: En wat is het doel van die schrijversparade?
1: Mensen aan het lezen te zetten en mensen geïnteresseerd of interesse wekken in lezen. Je begint eigenlijk al met de kinderen. Nou, die kinderen zijn eigenlijk al heel ver met lezen, want ze zitten niet voor niets in de kinderraad. Maar je probeert eigenlijk dat vonkje weer door te geven. En dat die kinderen weer ook aan anderen kunnen zeggen, joh, je moet even luisteren, want of even meekomen. Of even. Nou, daar gaat het om. Anderstaligen vinden we belangrijk dat ze ook eens een keer in het voetlicht komen. Buiten het feit dat ze dan ook kunnen laten zien hoe goed ze al zijn in het Nederlands. Maar ook hun keuze van boeken is best belangrijk. En waarom kies je zo'n boek uit? Wat boeit jou in zo'n boek? Nou, en dan de aansmerers die zelf iets van hun boek willen vertellen, graag. Mensen enthousiast maken voor het lezen. Ja. Dat is eigenlijk het doel.
0: Want worden er naar jouw ogen te weinig gelezen in Nederland?
1: Ja. Ja.
0: Of in de wereld misschien wel?
1: In de wereld.
0: Ja.
1: Zouden ze maar wat meer lezen. Ja. Dan kwamen ze misschien wat beter uit. Ja, lezen is gewoon zo belangrijk. En ik heb 2 kinderen. En de een die leest tegen de klippen op. En de ander
0: wat minder.
1: Heeft een hekel aan een boek. Ja. Ja. En je ziet toch, als je leest, heb je toch, kun je verdwijnen in de wereld. Kun je heel veel dingen leren. Ik zit nu ineens in een boek. Dat heet Het Kleedje van Hitler. En daar staan dan dingen in. Dan denk ik van, huh? En dan ben ik al 68. En dan nog die verwondering hebben. En nog meer dingen niet weten. Waar je boeken voor nodig hebt om het wel te weten.
0: Ja. En is een boek lezen voor jou ook fysiek een boek? Of lees je ook op de e-reader?
1: Ook. Ja. Beide.
0: Ja.
1: Ik heb de hele tijd de e-reader. Ik ben nu weer in de boeken. Dus. En dat heeft dan ook weer te maken dat mijn e-reader wat ouder wordt. Dus dan moet die heel vaak opgeladen worden. Dus dan pak je maar een boek. Die hoef je niet op te laden.
0: Nee, dat scheelt.
1: Ja.
0: Maar in die zin maakt het jou niet uit als je maar leest.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk de boodschap die je meegeeft.
1: Ja. Ja.
0: En voor een bepaalde leeftijdscategorie of maakt dat niet uit?
1: Nee, maakt niet uit. Nee. Ik heb ooit een hele voorraad kinderboeken gehad die ik zelf fantastisch vond. En nu ben ik. Het is ook niet dat ik alleen maar historische boeken lees. Prachtige romans vind ik ook heerlijk. Op een gegeven moment kwam ik een boek tegen en er bleken er 7 delen van te zijn. Nou, dan zorg ik wel dat ik die 7 delen kan lezen, ja.
0: Ja, dan wil je ze allemaal gelezen hebben.
1: Ik heb ze allemaal gelezen. 3 weken tijd, 4000 bladzijden.
0: Nou, dan lees je aardig door.
1: Het gaat snel dan, ja.
0: Maar een bepaald genre maakt jou dus niet uit. Het kan van alles zijn.
1: Ja, ja. Ja. Ik heb nu bekende Aalsmeerder, Kudelstaarter, is Hans Trommel. En die kwam bij ons een boek brengen over een Aalsmeerse kunstenares en een Aalsmeerse danseres. Nou, vrij ingewikkelde boeken. Maar ook dat verslind ik dan. Ja. Want dat vind ik wel leuk.
0: Als je interesse heeft dan.
1: Ja.
0: Behalve de schrijversparade ben je samen met Bob natuurlijk ook bezig met Bob Out of the Box.
1: Ja.
0: En zondag bij Bob.
1: Ja.
0: Voor de mensen, ik kan me haast niet voorstellen, maar voor de mensen die dat niet weten, wat houdt dat in?
1: Nou, om bij het laatste te beginnen. Zondag bij Bob, dat zijn 6 voorstellingen hier in de Oude Veiling. 6 zondagmiddagen. En wij proberen dan samen met Katelijne en Bas van Otterlo artiesten te vinden die niet altijd bekend zijn, maar wel of op weg zijn als jong talent verder te gaan, of wel bekend zijn. Dus we hebben een Cor Bakker gehad. Maar we hebben dit seizoen een aantal minder bekende artiesten. We hebben wel Laura Fici bijvoorbeeld. Nou, die is dan weer wat bekender. Het grappige is dat ons publiek is toch op een redelijke leeftijd. En die vinden het echt een uitje op zondag. We hebben aan het eind van het seizoen, dan weten we totaal nog niet wat we het nieuwe seizoen doen. Dan hebben we de vraag van wie wil een abonnement. En dan hebben we ze eigenlijk alle 72 alweer verkocht. En niemand weet wat er gaat komen. En dit jaar maken we het extra spannend. Want de laatste voorstelling hebben we The Secret Pleasure van Bob genoemd. En we weten dus niet wat het is. Dus dat houden we nog even geheim.
0: Maar jij zegt van ja, het maakt ze niet uit. Het is een uitje voor ze.
1: Uitje,
0: wat je ze voorschoten. Maar aan de andere kant kan het ook vertrouwen zijn in de keuze.
1: Het is heel duidelijk vertrouwen in de keuze die we hebben. Dat, als Bob het uitzoekt, zal het wel goed zijn. Nou, Bob kiest het niet alleen uit. Doen het met z'n vieren. Wat belangrijk is. En dan komt weer het sociale aspect. Het zijn toch wat mensen op leeftijd. En de weg naar de Oude Veiling is dan wat makkelijker dan de weg naar Hoofddorp of naar Amstelveen.
0: Ja.
1: Dus dat je hebt toch iets dat je denkt van nou, heel leuk. En dat houden we zo vol.
0: Wanneer is de eerstvolgende voorstelling?
1: Eind oktober. Uit mijn hoofd weet ik het niet. 23 oktober of zo.
0: Het schiet al aardig op.
1: Ja. En de voorverkoop is dan, dan krijg je het bruggetje bij Bob Out of the Box. Want dat is aanstaand weekend. En Bob Out of the Box is, wij noemen het een kunstfeestje. Zaterdag en zondag stellen wij ons terrein open. De Ark en de tuin. Dus daar komt dan een tent, 2 tenten. En we hebben nu op ons terrein 5 kunstenaars. Bob zelf uiteraard. Els, die al jaren bekend is met haar knipwerk. Simone met keramiek. Dan hebben we Yvonne van Haafden met haar foto's. En tenslotte hebben we Joep Bakhuis. En Joep Bakhuis is een beeldhouder. Beeldhouwer. Hij is 80 inmiddels. Ook een beetje doof. Stokdoof. en die maakt hele mooie objecten. En die is van plan zelfs iets in de vijver, wij noemen het vijver, maar het is natuurlijk de sluiskom, daar iets te laten drijven. Dus het wordt wel spectaculair. Maar we hebben dan ook nog het huiskamermuseum van Janna van Zon. Die op haar zolder een schat aan prenten heeft ontdekt. Echt, je denkt van, waarom wist je dit niet? En we hebben Judith Keese op de Uiterweg, die haar poppenhuis openstelt. En dat allemaal onder de noemer Bob Out of the Box. En eigenlijk zijn die 3 locaties te herkennen niet door een vlaggetje, maar door een hele grote box met dahlia's.
0: En daar kan iedereen gewoon langs gaan?
1: Ja.
0: Of moet je kaarten
1: iedereen kan
0: kopen,
1: langskomen? Nee hoor, iedereen kan langskomen. We hebben appeltaart, we hebben wijn, we hebben koffie, we hebben thee. En iedereen is welkom.
0: Kom vooral kijken.
1: En genieten. We hebben niet alleen zichtbare kunst, maar ook hoorbare kunst. Katelijne en Bas die gaan lekker jammen met z'n tweeën. En we hebben Mike van Linden en die komt zingen. En bij Janna hebben we een Turkse fluitist. En die gaat daar ook een voorstelling geven.
0: Het is gewoon een dagprogramma.
1: Ja. Ja,
0: dus die kan dus is echt heel dag onder de pannen.
1: Ja, ja.
0: Dan hopen we een beetje weer.
1: Jawel, het wordt mooi weer. We hebben al het vertrouwen.
0: Komend weekend wel, hè? Ja, schijnt het redelijk mooi weer te worden. Ja. Dus dat zou mooi zijn.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, ga kijken.
1: Ja.
0: Jullie zitten, laten we zeggen, in de Fortbocht.
1: Ja, Kuulstaartseweg.
0: Naast het fort.
1: Ja.
0: En waar kunnen we de andere 2 locaties
1: vinden? Janna hier op de Van Kleefkade, het Huiskamermuseum. En Judith Keese achterin de Uiterweg. Maar alles is te herkennen aan grote houten bakken met rode, geloof ik, dahlia's.
0: Dus voor mij hebben jullie al wat staan, hè?
1: Ja, we hebben de kisten al staan. Ja. Ja. Die moeten nog verdeeld worden over de 3 locaties. Ja.
0: Ik zag ze staan toen ik hier naartoe reed. Ja. Nou goed, we gaan nog eventjes naar een stukje muziek luisteren voordat we van jou gaan horen. Want ja, zover zijn we alweer. Wie er volgende week hier gaat plaatsnemen. Ja. Want dan heb jij ook weer iemand uitgekozen en bereid gevonden om hier in de studio aan te schuiven. Ja. Maar dat straks. Eerst even naar het ene laatste nummer wat we gaan beluisteren. En dat is... Weer een Frans nummer.
1: Ja, Les Chansons de Vieux Amants van Jacques Brel. En eigenlijk, buiten het feit dat ik Frans heel mooi vind... Er komt in het voorjaar een musical over Brel... met als hoofdrolspeler George van der Pannen. En George van der Pannen is het afgelopen seizoen bij Zonnebep op geweest. Dus dan... En gewoon een mooie stem.
0: Ja. Nou, dan moet ik ook. Gauw naar gaan luisteren. Jacques Brel.

0: Jacques Brel was dat. Ah, poëtisch noemde jij het, hè? Een poëtische taal, Frans.
1: Frans, poëtische taal. Ik heb als middelbare scholier ook een echt hekel aan.
0: Nee, hier zit er nog één.
1: Tot je op een gegeven moment zelf in Frankrijk op vakantie gaat en het dan toch ineens toch wel aardig kunt redden. Dan denk je, oh, het is eigenlijk wel een mooie taal. Dus ja, ik en zeker de chansons ben ik echt heel erg gaan waarderen. Ja.
0: We zijn een paar minuten voor achter aanbeland aan het einde van het programma. En dat betekent dat we aan jou gaan vragen wie er volgende week hier gaat plaatsnemen. Maar dat doe ik niet voor we even de drie woorden terug laten komen die je aan het begin van het programma genoemd hebt. Je noemde jezelf lang. Nou ja, dat is duidelijk. Als jou tegenkomt, dan snap je waarom lang. Rustig. De manier hoe je hier ook je verhaal gedaan hebt, daar blijkt ook wel uit dat je een rustig persoon bent. Mm-hmm. Je bent niet van de uiterste. Je vertelt op een rustige manier. Dus ik kan me voorstellen dat je dat ook in het dagelijks leven bent. En het sociale is meerdere keren. Je hebt hem zelf meerdere keren ook al aangeroerd. Absoluut bij jou aanwezig. Dus prachtige woorden die bij jou passen, denk ik zo.
1: Nou, mooi.
0: Gaan we naar volgende week. Jij hebt ook iemand bereid gevonden om volgende week hier plaats te nemen. Wie is dat geworden?
1: Ik weet niet of hij me nog zo aardig gaat vinden, maar goed.
0: Nou, valt al van mee. Even
1: een kleine schets. Ik ben sinds een half jaar toegetreden tot het bestuur van zwemvereniging Oceanus. Daar met de bijzondere taak werving en PR. En toen moest ik iemand kiezen. Ik denk, nou, weet je wat? Kees. Dus ik heb Kees gevraagd, Kees Reinders. Kun jij er gaan zitten? Dan kun je misschien ook nog Oceanus een beetje promoten. En hij zei nog, ja, ook. Nou, ik was helemaal blij.
0: Bij jou?
1: Hij is een hele, denk ik ook een hele rustige man trouwens. Maar Kees Reinders, ja. Voorzitter Oceanus.
0: Wat zou je Kees willen vragen volgende week?
1: Nou, zoals we weten komt er een nieuw zwembad, de Waterlelie, een nieuwe Waterlelie. En ik denk dat hij als voorzitter van Oceanus wel wat wensen heeft voor Oceanus in dat nieuwe zwembad. En ik ben echt benieuwd wat hij voor Oceanus zou willen in de nieuwe Waterlelie. En dat ben ik heel benieuwd naar.
0: Nou, dat gaan we hem volgende week vragen. Volgende week onze gast dus Kees Reinders, de voorzitter van Oceanus. Dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van het programma. Ja. We gaan nog één nummer draaien. En mijn vraag aan jou is... ik denk dat iedereen wel snapt waarom. Maar waarom dit nummer?
1: Nou, zal ik voorlezen? Nee, ik vind het al jaren... En we doen het ook wel eens een keer als wij een workshop hebben thuis... Dan zijn de dames klaar en dan zijn wij het ook klaar ermee. En dan zetten we dit nummer vaak op. En dan weet iedereen eigenlijk, het is klaar.
0: Iedereen snapt dit.
1: Iedereen snapt dit, ja. Dus ja, ik vind het echt een mooie afsluiter.
0: Ja. Ja. Nou, dan gaan we daar mee afsluiten, hoe is mogelijk. Heel goed. Het nummer Goedenacht, vrienden van Reinhard May. Dat is het laatste nummer. Wat ons betreft graag tot volgende week. En jij, ontzettend bedankt voor je inbreng van vandaag.
1: Graag gedaan.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
4: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjes trui.
2: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: De top 10 van. Met Rinus van Ittersom.
6: Ja, en dat klopt helemaal. Vanavond zijn we er weer. Het is maandagavond. Dat is pakweg ermee 8:02. En dat betekent dat we heerlijke muziek gaan draaien. Althans, deze zomerse periode. Want natuurlijk zometeen als de zomervakantie weer een beetje afgelopen is. Althans, de vakanties weer een beetje afgelopen zijn, moet ik zeggen. Laten we hopen dat de zomer nog lang niet afgelopen is. Dan gaan we weer volop in de gasten. Die zijn er namelijk even niet. Nee, die zijn allemaal met vakantie. Dat heb je wel eens in zo'n periode. En dus gaan we ons eigen daar ook helemaal niet druk om maken. Want iedereen moet natuurlijk lekker van zijn vakantie genieten. En als ik zo naar buiten kijk, ja, dan blijft het toch ongelooflijk genieten hoor. Vandaag weer zo'n ongelofelijke dag dat je denkt bij jezelf, woon ik wel in Nederland? Ja, ik woon in Nederland, maar het is niet te geloven. Het is al de zoveelste dag boven de 30 graden. En morgen krijgen we er nog eentje. En dan gaat het weer terug naar de natuurlijke waarde, zo rond de 4, 25 graden. Nou, maar dat is ook absoluut niet verkeerd natuurlijk. En als je dan zo'n zonnige dag hebt, ja, dan kan je eigenlijk maar met één nummer beginnen. Toch? Hij is al een paar dagen oud, dat kan ik wel vertellen. Het is Nederlandstalig en ik kan u vertellen, we krijgen vanavond veel Nederlandstalige nummers. Want ik heb ooit van de week toevallig een keer een kleine klacht gehad. Waarom draai je zo weinig Nederlandstalig? Het is zo leuk, het is zo mooi. Nou, vanavond ga ik daar aandacht aan besteden. Met andere woorden, laten we maar beginnen.

daar kan je het toch alleen maar mee eens wezen. Dat lijkt me wel. Toch als de zon schijnt. André van Duin. Eens even kijken. Ja, we gaan natuurlijk niet alleen Nederlandstalige muziek draaien. Nee, dat doen we zeker niet. Want we hebben natuurlijk nog heel veel andere mooie muziek ook. Eens even kijken wat dat gaat worden. Want ik kan u vertellen. Ik heb een aardig wat dingetjes op mijn lijstje staan. Maar of dat allemaal gaat lukken. Ja, dat wordt even een dingetje. Maar ik denk het haast wel. Eens even kijken. Want ik wil dit nummer heel graag draaien. Maar dan moet hij natuurlijk wel beschikbaar zijn. En dat is die. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Ik heb hem een aantal maanden, dat is misschien overdreven, een aantal weken geleden heb ik hem ook al een keertje gedraaid. En toen dacht ik bij mezelf, oh, wat is dit ongelooflijk mooi zeg. Brian May en Andrea Bocelli, dat die twee samen ooit nog samen zouden komen. Ja, dat is eigenlijk een kans van 1 op 1000. Maar dan hebben ze dat hele mooie nummer Who Wants to Live Forever genomen. En dat hebben ze samen uitgebracht. Ze hebben dat met veel meer mensen gedaan natuurlijk. Bijvoorbeeld Steve Mercurio, David Carreras. En het een Italiaanse Philharmonica Orchestra. Dus ja, wat wil je nou nog meer? Dan moet het toch wel goed wezen. En ik denk het haast wel. Het is ook zeker goed. En mooi, ja. Als het Queen-achtig is, dan vind ik het al heel gauw mooi. Maar vinden jullie het mooi?

dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben

Ja, dat was hem. Jeroen van Koningsbrugge met Wit Licht. Het origineel natuurlijk van Marco Borsato. Maar ja, deze uitvoering die hij ooit zeg maar ten gehoor gebracht tijdens The Passion. Ja, dat was op dat moment gigantisch. En eigenlijk moet ik zeggen, vind ik het een veel mooiere uitvoering als die van Marco Borsato. En iemand die zegt, hoor ik dat nou uit jouw mond? Ja, dat klopt. Dat hoor je uit mijn mond. Want ik vind het gewoon zo. Eens even kijken. Ja, die heb ik een tijdje geleden al voor het eerst gehoord. Toen mijn grote vriend Jack Muller hier aanwezig was. Die kwam er toen mee aanzetten. En ik dacht, Jack Muller, jij een fan van George Michael? Nou, een echte fan van George Michael is het niet. Maar dit nummer is wel heel mooi. Going to a Town.

Marco Borsato, Armin van Buuren en natuurlijk Davina Michel. Hoe het danst. Ja. Eens even kijken, wat hebben we nog meer te draaien? Want ja, oh, ik heb er nog wel een paar op het lijstje staan. We gaan bijvoorbeeld naar het zuiden van het land. Waar het eigenlijk ook de hele dag ongelooflijk... Oh, wacht, nee, ik moet het even anders gaan doen, want anders gaat het niet goed. Naar het zuiden van het land, zei ik. Ja, want daar gaan we naartoe. En daar hebben we natuurlijk die geweldige mooie band Rowan Hazen. En ja, die hebben daar geprobeerd een nieuw volkslied te maken. Maar dat is niet helemaal gelukt. Maar het gaat wel over die prachtige provincie Limburg.

Dat was de mooie live-uitvoering van Limburg, oftewel Rowan Heijsen. Ja, dat ze dat voor elkaar gaan krijgen. Of heel Holland Limburgs lult. Nee, dat geloof ik geen barst van. Nee, dat geloof ik absoluut niet. En ik hoop ook zeker niet dat het gaat gebeuren. En gaan we dan in Utrecht praten? Gaan we dat dan doen? Dat gaan we ook niet doen. Maar er zit wel een zanger, die komt uit Utrecht. En die heeft daar een prachtig mooi nummer gemaakt. Dat, ja, dat heet Zelfs Je Naam Is Mooi. Dan hebben we natuurlijk over ons aller Henk Westbroek.

God, toch een ongelooflijk mooie uitvoering is dit. De I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dit is de Rattle and Hum versie. Dus ja, als je die mocht opzoeken, ga dan even naar de welbekende sites. Daar is het wel ergens te vinden. Het staat onder de naam U2, maar ik vind eigenlijk dat mag eigenlijk de naam U2 niet eens dragen. Maar dat het een mooi gospelnummer is, dat is een ding wat zeker is. Wat ik ook een tijdje geleden tegenkwam, en dat is echt wel gospel. Het is kerkelijke muziek, moet ik bijna zeggen. Maar ik moet zeggen, ik vind dit zo ongelooflijk mooi. Ik ben absoluut niet kerks opgevoed, nee zeker niet. Eerder aan de andere kant. Maar de muziek die deze man maakt, deze mensen maken, moet ik zeggen, die is gewoon geweldig. Afgelopen zaterdag heb ik hem ook gedraaid in het programma Als Men Actueel. Voor degenen die dat geluisterd hebben, die weten al over welk nummer het gaat. Maar degenen die dat nog niet gehoord hebben, die zeg ik, ga maar even zitten. Zet de radio maar knijt er hard aan, want dit is zo ongelooflijk mooi. Gravel and Grace. Lord, are the gates still open?

Geweldig. Gravel and Grace waren dat met de. Was dat, moet ik zeggen. Met Lord Other States Kill Open. Ja. Eens even kijken wat wij gaan doen. Want ik heb hier. Er staat er eentje achteraan. Dat ik denk van nou, dat kan eigenlijk gewoon even helemaal niet. En dus gaan we dat ook even lekker niet doen. Gaan we wel een andere opzoeken. En die andere die heb ik al gevonden hoor. Want die had ik eigenlijk ook al klaargezet. Met andere woorden. Ja, we gaan er gewoon naar luisteren. Ik kan ons het schelen. Angela Groothuizen. Zij heeft een nummer ooit gezongen in De Beste Zangers. En het heet De Helft van Mij.

vermeden. De beurse plek van onvermogen, kwetsbaar als die is, overrompelt mij en schreeuwt van dit.

Breakup in Reverse, oftewel Teddy Swims. Ja, ik zie dat het gaat eigenlijk want weer ongelooflijk hard in die tijd. Als je gezellig zo heerlijk muziek zit te draaien en je bent heerlijk bezig. En het is ook nog eens een ongelooflijk lekker temperatuurtje in de studio hier. Ik bedoel, het is hier maar 23 graden. En dan denk je bij jezelf, wow, daar zit ik hier eigenlijk best wel prima. Zou ik hier nog verder willen blijven zitten? Nou nee, dat dan ook weer niet. Want ik bedoel, voor de rest is er niemand. Dus ja, dat is ook weer een klein beetje saai. Zometeen natuurlijk wel, na de klok van 9, dan hebben we onze grote vriend Sam van Est met Inter. Met zo. En dan gaan we willen luisteren naar klassieke muziek. Wat mij betreft zou ik gaan zeggen van ja, tot volgende week. Volgende week maandag. Dan zit ik hier weer. Dan ben ik hier weer met de top 10. En ja, ik moet zeggen, ik vind het weer een feestje om te doen. Dus wat dat betreft heerlijk. Natuurlijk moet ik het productieteam nog even bedanken. Want ja, die hebben natuurlijk ook weer hun werk aardig gedaan, moet ik zeggen. Want ja, die Nederlandstalige muziek, dat is toch ja, mijn dingetje wel. Maar ook weer net niet. En dan denk je bij jezelf, oh, dat is best lastig. Maar er zijn een aantal hele mooie nummers uitgekomen. Dus wat dat betreft is ook dat gewoon weer goed gegaan. Wij gaan luisteren naar Alan Clark en Jacqueline Govaert met Wherever I Go. En ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne avond van. En tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
4: yeah. Intermezzo.

Een goede avond, luisteraar. Welkom bij Intermezzo, het wekelijkse klassieke radioprogramma op maandagavond bij Radio Aalsmeer. En om de twee weken mag ik uw gast hier zijn en kan ik het programma samenstellen. En ik is, mijn naam is Sam van Hest. Ik doe ook de techniek en voor vandaag heb ik voor u een programma samengesteld met een paar, laat ik zeggen, klassiekers. Niet alleen klassieke muziek, maar ook klassieke muziek. In de klassieke muziek, de klassiekers. Eentje daarvan is uiteraard de Vijfde Symfonie van Ludwig van Beethoven. Die hoeft geen verdere introductie over het algemeen. Want uiteindelijk is het natuurlijk vooral bekend geworden in de Tweede Wereldoorlog, doordat de geallieerden in der tijd de begintoon van deze Vijfde Symfonie gebruikte, onder andere bij die idee. Ik weet niet, de Langste Dag, de film die u wellicht nog kent, waarin deze muziek heel helder en duidelijk die beginmaten naar voren kwamen. Ik hoef er verder niet veel aan toe te voegen. Het Koninklijke Concertgebouw Orkest gaat voor u spelen onder leiding van George Sell, de Vijfde Symfonie van Beethoven.

Ja. Ja, en het bekende einde van deze vijfde symfonie van Beethoven. En ik zei al, we gaan een aantal bekende nummers draaien. Althans, dat ja, volgens mij, of de volgende dat ook is, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Althans, ik vind het van wel. Maar ja, wie ben ik om dat te bepalen, uiteraard. Ik weet niet of de ouverture 1812 u iets zegt van Tchaikovsky. Gecomponeerd in 1880, dus 12 jaar na de datum die hij heeft genoemd. Bij de inwijding van de kerk. En dat was de Christus Verlosserkerk in Moskou. Die werd geopend en ingewijd, moet ik eigenlijk zeggen. En daar had Tchaikovsky de opdracht gekregen om voor de inwijding van die kerk een stuk te schrijven. Nou, dat stuk dat ging dus in 1882 zelfs in première. En het had iets te maken met de Russische overwinning in 1812 over het leger van Napoleon. Dat kwam ook wel een beetje omdat de kerk was opgedragen aan de overwinning van de Russen in de tijd over de Fransen. Over de huidige tijd praten wij uiteraard niet. Het stuk is natuurlijk vooral bekend geworden vanwege het einde, waarin Tchaikovsky, terwijl hij halverwege de Marseillaise en het toenmalige Russische volkslied door elkaar mengde, het eindigt toch met het krijgsgewoel, wat wel heel erg duidelijk naar voren kwam. De ouverture 1812 door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado.

Nu, en dat was dan de, het einde en van de inwijding bij de kerk van Christus, de Verlosser in Moskou. En we gaan naar de klok van 10 uur. Ik heb nog één werk voor u. Een werk dat is gecomponeerd door Frans Liszt. En dat is een sonate. Met een instrument wat u nog niet zo heel erg vaak bent tegengekomen. Ook in deze vorm ken ik het eigenlijk niet. Ik ken het wel in de pianovorm. Maar ik ken het dus zeker niet in de vorm zoals u nu gaat horen door de harpiste. Want het wordt met een harp gespeeld. Nora van Marschall. En wat moet ik ervan zeggen? Door die harp krijg je daar ineens een hele andere dimensie bij. Vind ik. Het gevoel wordt daardoor toch, laat ik zeggen, nog meer datgene wat Liebesträume in mijn ogen betekenen bij Frans Liszt. En degene die ik voor u, want hij heeft er daar van 3 gecomponeerd, zoals u wellicht weet. De derde laat ik u horen. En de titel daarvan luidt O Liebe. O Liebe, zolang du lieben kannst. Ja, dat mooier kan je toch niet maken, zou ik zeggen. Hè? Nou, om u daar verder van mijn geleuter te verlossen, zou ik zeggen, tot aan de klok van 10 uur krijgt u van mij de Liebestraum nummer 3. Die wordt gespeeld door Nora van Marschall. O Liebe, zolang du lieben kannst. Tot na de klok van 10 uur graag.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
4: yeah. Intermezzo. Met Sam van Hest.
5: Welkom terug, luisteraar, bij Intermezzo, klassieke programma van Radio Aalsmeer op de maandagavond. En het laatste uur heb ik wederom een bekend werk. En ik vind soms dan zijn dat zulke mooie geschiedenissen die aan zo'n werk verbonden zijn. Zoals het eerste pianoconcert van Tchaikovsky, wat u zo dadelijk gaat horen. En dat eerste pianoconcert van Tchaikovsky, dat hij heeft dat gecomponeerd. Hij had grote twijfels daarover. Het was de eerste keer dat hij zich aan deze muziek als componist overgaf en daardoor aarzelde hij daar geen zelfvertrouwen. Het heeft ook wel even geduurd. Hij begon ermee in november 1974 en in februari 1975 was het dan eindelijk klaar. En toen hij het dan af had, toen bracht hij het naar de toenmalige beroemde pianist in Rusland, Nikolai Rubinstein, voor enig commentaar. Toen Rubinstein het concert hoorde, toen maakte hij met de grond gelijk. Daar klopte geen fluit van, volgens Rubinstein. En de muziek was veel te plomp verloren. Het was niet handig gecomponeerd. Daar moest echt heel veel aan veranderd worden. Want dit was drie keer niks. Nou. Tchaikovsky verliet Rubinsteins vertrek toen met een gemoed van en je kan maar wat. Ik verander er geen noot aan. Ben je nou helemaal belatafeld en betoeterd, daar gaat niet gebeuren. En hij heeft daar woord van gehouden. Hij heeft daar niets aan veranderd. Het resultaat daarvan was wel dat bij de première, zowel in Boston, waar de wereldpremière was, op 25 oktober 1975, de critici in Amerika helemaal niet tevreden waren over dit werk. Het was veel te moeilijk om ooit populair te worden, zeiden de heren recensenten, die het vaker mis hebben. In Moskou, waar de uitvoering later plaatsvond, waren ze al even min echt tevreden. Maar als je dan merkt dat na verloop van tijd, en het is een paar keer beluisterd te hebben, en nu heeft het hier al eens een keer eerder beluisterd, dus ik denk van nou, dan kan het nog wel een keer, als je dat nog eens een keer extra moet beluisteren om het goed te kunnen waarderen, ja, dan merk je dat mensen daar toch hun mening over veranderen. Want zelfs Nikolai Rubinstein, die heeft zijn mening over dit concert veranderd. Hij vond het uiteindelijk toch wel het meesterwerk wat het uiteindelijk geworden is. En ik laat het u nu graag horen. Het Tchaikovsky eerste pianoconcert door de London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado met een zekere Ivo Pokorlić op de piano.

Ja, ik vind het een heerlijk stuk. Goed, ik zei, we hebben een aantal bekende werken die deze twee uurtjes tot u komen. U heeft er al een aantal gehad. En u kent ongetwijfeld het lied Die Vogelen van Franz Schubert. Maar wist u ook dat er een pianokwantet is wat bestaat uit vier delen, waarbij het vierde deel de titel Trout heeft, oftewel forel. En met een knipoog naar die forellen denk ik dat Franz Schubert dat heeft gecomponeerd. Overigens een werk wat pas 10 jaar en een jaar na zijn dood na componeren is gepubliceerd. Maar goed, ik wil u dat verder niet onthouden. U krijgt van mij het piano quintet deel 4, die trouwt van Schubert met 4 pianisten. U krijgt, die namen bespaar ik u. Geniet van dit piano quintet, maar dan wel alleen het vierde deel. De forel.

0: Ja.
1: Dat was het vierde deel van het pianoquintet van Schubert. En we gaan eindigen met een ouverture van de Cavalleria Rusticana. Omdat bij de Stopera deze opera in september een première gaat als start van een nieuwe operaseizoen. En nou, daarmee gaan we dan eindigen als het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra het onder Pietro Massagni gaat onder leiding van Domingo Indi. Cavaliere Rusticana. Welterusten voor straks.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden met temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.